in de geschiedenis van de stad met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd. Volgens Trump, om onderhandelingen alle kansen te geven, al ontkent Iran dat er nog serieuze gesprekken zijn. Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze geen verdere escalatie willen. Iran wil wel vergoed worden voor de schade aan het vrachtschip. Iran leverde in het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de langste commerciële vlucht ooit gemaakt. Van Melbourne naar Toulouse. De vlucht met een Airbus A350 Ultra Long Range duurde 24 uur en 24 minuten. In die tijd legde het vliegtuig een afstand van zo'n 23.000 kilometer af. Daarvoor beschikte de Airbus over een extra brandstoftank. Op Flight Radar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, daar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energie-infrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino Geert Hermans.
1: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het is licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden. In de Ardennen minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon. Het wordt ook bijzonder warm. Met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm. Dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Totdat ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo? Door het feit dat ik me niet moet.

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiekers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek enkele keren geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een geradicaliseerde islamitische man met een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 29 mensen raakten gewond. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn ook nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, 29 juli, de warmste dag van de week. Maar wij worden klaarwakker tijdens de meest frisse uren van de dag met goede muziek.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

De appel viel niet ver van de boom voor Andrew Gold. Zijn pa was Ernest Gold en die won ooit een Oscar voor de filmmuziek van Exodus. Woensdag 29 juli zijn we alweer. Doe jij het rustig aan omdat we meer dan 30 graden krijgen? Of heb je net een leuke uitstap gepland? Doe je plannen maar uit de doeken in een berichtje via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dat is mijn favoriete lectuur.

Splinter. En ondertussen liepen hier al foto's binnen van op het hoogste punt in België, genomen door Hans Soene. Ja zeg, die beleeft daar de zonsopgang bij 18 graden. Wat een kleurenpracht!

vertrouwen was zoek in de relatie van Elvis Presley. Daarover had hij het in Suspicious Minds. Het werd er 6:15 mee. Geen vliegende teenslippers meer in Bobbejaanland. Het schoeisel wordt geweerd op attracties omdat ze vaak loskomen. En dan moet het personeel ze gaan zoeken in de bosjes. Het laatste nieuws duikt vanmorgen de geschiedenis in. Blijkbaar liepen de Egyptenaren ook al rond op slippers. Weliswaar gemaakt van papyrus of palmbladeren. En verder lees ik dat ze ook op andere plekken geweigerd worden anno 2026. In een Italiaans natuurgebied bijvoorbeeld mag je niet meer mee wandelen. Wie het wel doet, kan een boete krijgen van €2.500. Die maatregel kwam er nadat er te veel wandelaars met slippers in de problemen kwamen. En wat zegt de podoloog? Slippers zijn niet per definitie slecht, maar ze moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Even naar het zwembad, even naar het strand. En dat zullen er velen doen vandaag. Het wordt pokkenheet.

Bakker stuurde zo net een foto door vanuit Staden. Hij staat daar nu op de looppiste om er 15 kilometer te lopen. Met de Radio Bene in de oortjes. Goeie moed. En Eddy Plateel die heeft dan weer plannen gesmeed voor vanmiddag. Hij gaat wandelen in de frissere bossen van De Haan. Leuk!

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

Baby Ocean. Wat is het moeilijk om de drie mooiste liedjes van Bart Kuil of Wiltura te kiezen? Dat schreef onder meer Annemarie Heitens op onze Facebookpagina, VRT Radio BNE. Denk er nog eens goed over na, hè. Voor beide artiesten kan je nog tot vrijdagochtend 9 uur stemmen. En komend weekend is het dan zover. Dan vieren we de verjaardagen van beide heren met evenveel hits. Zaterdag de 66e verjaardag van Bart Kuil. Zondag de 86e van Wiltura.

De Rubettes, dezelfde bende van Sugar Baby Love. De mooiste evergreens komen hier vaak voorbij op Radio BNE. En dat wordt gewaardeerd. Philippe van Eekhout uit Hoogleden liet weten dat hij een trouwe luisteraar is van Radio BNE, omdat hier veel muziek voorbij komt die je elders niet meer hoort. En dat is de bedoeling, Philippe. Bedankt voor jouw bericht.

krant De Morgen publiceerde ooit eens een top 10 van veel seksers bij bekende mensen. Engelbert Humperdinck had dezelfde score als Julio Iglesias. Beide heren deelden de lakens met 3000 vrouwen. Hoe zit dat bij de artiesten van bij ons?

0: Jovalli, muziek maakt het leven nog mooier. En komend weekend halen we hier alles uit de kast voor twee toppers.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, jongen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.

Met die van Basten werd het bijna 7:15. Zometeen laten we David zijn zomerse weerkaarten nog eens openrollen. Maar eerst nog een meezinger van Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: I Save the Day. Ja, het wordt weer een tropische dag om in te kaderen, denk ik. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Wat denk je ervan? 35, 34?
1: Op de meeste plaatsen 33, 34 en een lokale uitschieter, of zeer lokaal tot 35. Aan zee 30, met ja, uiteraard zonnig weer. Een zwakke tot soms een matige wind uit veranderlijke richtingen. Dat start meestal zuid. Dat kan dan aan de zee een heel lichte zeebries geven. Niet veel, maar het zal daar ook eerst tot 30 graden gaan. Met vanavond en vannacht brede opklaringen nog altijd. Misschien wel wat hogere wolkenvelden die opduiken. Of een veldje middelhoge bewolking bij temperaturen van een graad of ja, 20, 19 à 20 graden. Morgen is het frisser, nog altijd veel zon. Een paar wolkenvelden, vooral hogere, middelhoge wolken. Maar toch de zon die nog domineert met 28 graden. In de Kempen mogelijk nog 29 of 30. Aan zee vallen we terug op 24. En ik zei aan zee 30. Ik zie net, kan 1 of 32 zijn ook. Dus ja, toch
0: straf,
1: wel,
0: ja.
1: Ja, ja, ook warm aan zee. En naar vrijdag toe 23 aan zee, binnenland 26. Misschien dat er een buitje valt. Er is één computermodel dat ook morgen in Vlaanderen geeft. Maar het is weinig overtuigend. Vrijdag, ja, ook niet veel overtuigend. Maar goed, een paar tienen van een millimeter. Ja, kan wel, dus ik geef het mee. Maar de kans is niet zo groot. Zonnige periode nog altijd wel. Het weekend droog, opnieuw. Warmer met zaterdag nog niet meteen, maar vooral zondag gaan we weer richting 29, 30 graden. Aan de kust blijft het wel rond een 3, 24 graden hangen door een wind die vaak uit het noorden komt. En begin volgende week, maandag, zitten we weer rond 30, aan de kust 27, 30, 31 en dan zakt dat weer dinsdag naar een 25, 28. En dus de rest van volgende week is dan ook rond 25 graden of 24 graden. En de kansen op regen- of onweersbuien die neemt eigenlijk toe vanaf dinsdag of de nacht van maandag op dinsdag. En dan ook later in de week wel ja, kansen op. Hè. Maar geen zekerheid, plaatselijk regen- of onweersbuien. Het blijft eigenlijk toch in hoofdzaak verder zomeren. Met die 4, 25 graden. Aan zee zitten we rond 22. En dan ja, vanaf 9 of 10 augustus zou het dan weer rond 5, 26, 27 kunnen gaan als maximumtemperatuur. Dus met andere woorden, het gaat gewoon, we gaan gewoon verder op hetzelfde zomerse elan. Ook al is het gelukkig dan niet elke dag 30 graden of meer. Maar, en er kan er eens een regen- of onweersbui zijn, maar ja, de zon blijft toch heel dikwijls van de partij.
0: Zal dit de droogste juli maand aller tijden zijn?
1: Dat kan al niet meer, want we zitten, als je kijkt naar het aantal millimeter, lukt het al niet meer. Want we zitten aan 10, omdat er vorige zondag 9 is gevallen.
0: In Ukkel.
1: In Ukkel, ja. Maar we zitten wel aan 2 neerslagdagen momenteel. Daarmee evenaren we het laagste aantal van 1885. Ja, stel dat er nu toch een bui bij komt of zo met meetbare neerslag, ja, dan halen we dat niet meer. Maar het is niet zo dat, dus het is exequo verlopen met 1885. Maar we komen wel, het zal ook niet de warmste juli zijn, of wellicht ook niet de zonnigste, maar we zitten wel duidelijk in de top 5 van de beste juli maanden als ik kijk naar zonneschijn. En allee, wat we nog kunnen verwachten de komende dagen. En qua aantal neerslagdagen en ook qua temperatuur.
0: Oké, merci voor die extra info en we horen elkaar terug rond 7:45.
1: Tot dan.

0: grijp de Swisssens Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssens. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De woonzorgcentra zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen om te kunnen investeren in extra verkoeling. In Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. En FIFA-baas Infantino heeft plannen om een deel van het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Als woonzorgcentra investeren in verkoeling, zoals airco, moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Maar een kleine minderheid van de ouderen woont in een nieuwbouw en in verouderde gebouwen is er vaak geen airco. Als de woonzorgcentra daarin investeren, is het logisch dat de bewoners daarmee voor betalen. Dat zegt Candice de Wind, de baas van Flozo.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. Voor de woon- en leefkosten dragen de bewoners bij via de dagprijs. Die dagprijs mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. De voorbije jaren piekten zulke wrakingsverzoeken, vooral in grote drugsprocessen die daardoor veel vertraging opliepen. Minister Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt de kosten betaalt. De Orde van Vlaamse Balie ziet dat niet zitten, zegt voorzitter Peter Callens.
2: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
0: Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
3: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. Dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland en dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze onafhankelijker handelen.
0: En waarom is daar de toestemming van Donald Trump voor nodig?
3: Wel, omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. En daar zitten ook nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Vieren in Japan.
4: Er zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw. En er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Er is ook veel schade aan bruggen en wegen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, overweegt om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. De Europese voetbalbond is daar radicaal tegen. Geert Heremans geeft meer uitleg over het plan van Infantino.
5: Hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af.
0: Zonnig en zeer warm vandaag, 30-35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Vooraan de woonzorgcentra, als er investeringen nodig zijn in airco, zal de dagprijs onvermijdelijk stijgen, zegt de koepel van de private rusthuizen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Bedankt, Sofie.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Een heel goeiemorgen.

Haar grote liefde heette muziek in 85 en dat zal nog altijd zo zijn bij Lilian Saint-Pierre. Johan Verminne schreef trouwens mee aan dat leuke liedje. Het is 7:10. Goedemorgen en waar je ook gaat ontbijten, buiten of binnen, smakelijk!

Steppenwolf uit dat bewogen jaar 68. Ik was er niet bij, maar lees zeer graag de verhalen van toen. Dus wil je daar iets over kwijt? Of komt er iets in je op bij het horen van eender welke plaats? Stuur maar door via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Ik heb hier een zeer interessante uittip voor het najaar. Kijk eens of je vrij bent op zondag 8 november. Want dan kan je voor de allerlaatste keer naar de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Met op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de beste muzikanten van de VRT Big Band. En zij begeleiden Helmut Lotti, Lies, Yannick Bouvy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Tickets en info vind je via het Radio Benenkanaal van VRT Max. En ja, er is een namiddag- en een avondvoorstelling. 8 november dus, Radio Bene, The Red Pack, live in concerts.

0: De nieuwe aanwinst van Radio 2, Brahim. En daarvoor Suzanne en Freek, die al mooie vakantiefoto's deelden met hun kleine erbij. En wil je dat zelf ook eens doen? Heel graag, stuur maar door via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Ivan Heijlen komt eraan.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is the mussel van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
10: Radio BNN. Midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huls kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Elgen. En de jorn gaat voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Ivan Heylen, niet op de boerderij, wel op een terras in Tenerife, genietend van een Irish coffee met veel slagroom. Kijk maar eens op zijn Facebook van die werkmens. Het is bijna 7:45. Er wordt druk gestemd voor onze twee feestneuzen van komend weekend. Zaterdag vieren we de 66e verjaardag van Bart Kuil. Zondag de 86e van Wiltura. Telkens met evenveel platen. Jullie favorieten dus. Martien van Leuven uit Berlaren vindt wat je die betreft het mooiste nummer van Wiltura. En Janine van der Brigge uit Balen vindt Rudolf het rode rendier het beste lied van Bart Kuil. Stemmen maar op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Waarvoor dank.

Robert Palmer en UB40 met een meer dan geslaagde samenwerking uit 1990. Enkele jaren daarvoor liet het volgende duo het zomer in onze hitlijst met You Want Love, Mixed Emotions.

0: Mixed emotions, gemengde gevoelens dus. Bijvoorbeeld bij de 29e juli vandaag. De zomervakantie is zowat halverwege, maar het glas is half vol natuurlijk. Nog een mooie maand augustus te gaan. En bij de studenten, wie weet, nog langer. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is door een ongeval de rechte rijstrook versperd tussen Meissen en Londerzeel.
1: Radio

Niels de Stadsbader en het is vermoedelijk onnodig om Ik ben van Straten te vertalen. Maar dat komt mij goed uit, want als je van straat bent, dan heb je een lief en wie weet, ein Mädchen für immer. Peter Orlov.

0: Uit de zomer van 71, Peter Orlof. En zo dadelijk de allereerste single van Gerard Joling.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt er echt een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
14: Go yellow!

Een apart stemgeluid dat hier zo uithaalt, dat van Gerard Joling. Zijn eerste single kwam er in 85, nadat hij derde werd in de Soundmix Show van Henny Huisman, weet je nog. Daarin zong hij Crying van Don McLean.

0: Bert, over een nieuw begin, zo net voor een nieuwe maand. En wat verandert er op 1 augustus? Niet zoveel. Maar deze maatregel springt er wel uit, vind ik. In Brussel zal je meer moeten betalen als je betrapt wordt op sluikstorten of wildplassen. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, het wordt pokkenheet, hè?
1: Ja, dat is zo. 33, 34 graden. Misschien zelfs een plaats tot 35. Tussen 30 en 32 graden aan zee ook. Met weinig wind. Misschien een heel lichte zeebries aan de kust. Maar die nauwelijks snelheid haalt. Dus ja, het wordt overal puffen en zweten. Het is maar één dag. Want morgen zitten we onder 30 graden. Behalve in Limburg, waar het nog 30, 31 wordt. Maar de rest gaat naar 28. Aan de kust gaan we zelfs naar 24. Dus een redelijke daling daar. Blijft wel mooi morgen. Wat hoge bewolking, dat is er wel. Of een stapelwolk eventueel. Een kleine kans van minder dan, laten we zeggen, 20% of 30% op een bui. Limburg misschien een klein beetje groter. De Ardennen ook trouwens. Regen- of onweersbui daar. Vrijdag ook, ja. Misschien een paar tienden van een millimeter. Een flutbuitje of zo plaatsen. Het kan. Maar het lost niks op. Temperaturen ook dan rond 7, 28. De nodige zonneschijn zit daar nog altijd bij. Ook in het weekend trouwens. Zaterdag 6, 27 graden. Aan zee blijft het rond 3, 24. En zon en wolken wisselen af, maar toch wel de nadruk op de zon. En dan zondag en maandag gaan we weer dicht bij 30 graden uitkomen. Maandag misschien zelfs 31. En de kans op regen- of onweersbui die stijgt wel de nacht van maandag op dinsdag. Dinsdag overdag. Dan zakt het kwik weer beneden. 30 graden, Limburg misschien nog net 30. En de rest van de week gaat het dan verder naar beneden. Blijft wel warm genoeg. 4, 25 graden in het binnenland. 21 aan de zee. De kans op een regen- of onweersbui die zit erin. Het is niet overtuigend. Maar het kan wel op sommige plaatsen. Of zeer plaatselijk. Maar het blijft eigenlijk met 4, 25 graden. Blijft dat gewoon verder zomeren. Ik zie dan in de loop van het weekend van 8, 9 augustus of maandag 10 augustus dat het dan weer naar 25 of misschien een beetje meer gaat. Met weinig kansen op neerslag, met vaak veel zon. Dus we trekken de zomer door. Ook al is het gelukkig niet elke dag 30 graden of meer. Maar op minstens 25 of 24 in het binnenland, dat wel te verstaan, kunnen we zeker rekenen.
0: Zo te horen wordt dat een sterk begin van augustus ook, hè?
1: Ja, ja, absoluut. De zomer is ons nog niet beu.
0: Ik jou ook niet. Maar we spreken af tot morgen, hè. Rond 7:15 voor jouw eerste optreden hier in Klaarwakker. Goed?
1: Tot dan. Bye.

Good times, dat zijn het hier zeker op Radio BNE. Erna Willaert uit Herzelen vindt dat ook. Ik lees haar bericht letterlijk voor. Radio BNE is de beste zender ooit. Altijd mooie muziek voor iedereen. Dankjewel, Erna. Op naar het nieuws van 8 uur met Mel C. Toffe madame. Ik mocht haar ooit interviewen op het podium van Zomerhit. Toen nog in Westende. Alleen maar leuke herinneringen. Op 26 oktober geeft zij een concert in de Botaniek in Brussel. Mel C.

0: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Woonzorgcentra zeggen dat bewoners mee moeten betalen voor investeringen in airco. En in Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. Woonzorgcentra moeten hun dagprijs kunnen verhogen als ze investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en investeren in airco of verkoeling kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. CEO Candice de Wind.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja, wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. De woon- en leefkosten moeten via de dagprijs gedekt worden. En die mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. De gemeente Kalmthout vindt het jammer dat het is gebeurd, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. En er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Annelies Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. Dat gebeurt de laatste tijd veel vaker en minister Verlinde wil daar iets aan doen. Uitleg van Dries Hieroe.
3: Sommige grote drugsprocessen worden geteisterd door wrakingsverzoeken en lopen daardoor maanden vertraging op. Justitieminister Verlinde wil die procedure nu dus laten aanpassen. Wie ongelijk krijgt, zal moeten opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. Maar dat ziet de Orde van Vlaamse Balies niet zitten, zegt voorzitter Peter Kalles. Want wie denkt dat hij met een niet-neutrale rechter te maken heeft, zal nu gaan twijfelen om te wraken, zegt hij.
4: Ik zou het eerder noemen een soort afradingsmechanisme, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn als je dat dan wel inroept en ongelijk krijgt. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
3: Bij een wrakingsverzoek komt het proces nu ook automatisch volledig stil te liggen. Ook dat wil Verlinde aanpassen, zodat een rechter het proces verder kan laten doorgaan in afwachting tot er een finaal oordeel is over dat wrakingsverzoek.
0: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In een winkelcentrum en een papierfabriek die allebei ingestort zijn, zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
5: Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort.
0: De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse militairen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
6: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. En dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland. En dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze ook onafhankelijker handelen.
0: Waarom is daar de toestemming van Trump voor nodig?
6: Omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. En vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Vooraan zaten de woonzorgcentra. De private rusthuizen vinden dat de bewoners mee moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in airco. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
10: Fijne woensdag.

In 1974 deden de Zweedse rockers van Blue Suede een slimme zet door een nummer van BJ Thomas in een nieuw jasje te stoppen. Hooked on a Feeling betekende hun doorbraak. Ben je net wakker? Een heel goede morgen. Onze weerman heb je gemist. Hij vertelde dat het tropisch wordt vandaag en dat het niet zal regenen. Maar regen van geluk, daar wordt wel voor gezorgd. Door Dana Winners.

0: Ferrari. Het is 9:10. Heb jij al knopen doorgehakt voor het komende muzikale topweekend hier bij Radio BNE?
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, verschouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9:00 op Radio BNE.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Ja zeg, ook dat is en blijft een nummer dat je naar de dansvloer zuigt. Don't leave me this way. Een evergreen van de bovenste plank van de Commune Arts. En nu naar Knokke Heist. Daar woont Marlies. Eens horen wat zij zowel door haar zonnebril ziet naast de golfkarretjes, de kunstgalerijen en de hippe boutiques.

Ruben van Gucht speelt mee in de clip van Marlies. Toen nog zonder snee onder zijn oog. Enkele dagen geleden liep het fout, hè, tijdens een fietstocht. En belandde Ruben in een ravijn.

Bellamy Brothers. En er liepen hier ondertussen een paar goed nieuwsberichten binnen. Ronnie Matthijs uit Denderleeuw feliciteert zijn echtgenote Annie met haar 72e verjaardag. En Gerda Dumont uit Brugge. Ze laat weten dat zij en haar man gisteravond oma en opa zijn geworden van Eli. Proficiat allemaal. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel vertragen tussen Rumst en de Werken in Mechelen-Noord. Daar moet het verkeer over twee smalle rijstroken. En de N46, dat is de Oudenaarse Steeweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Niels William is de manager van Camille. Haar circus ging gisteravond open op het Kleinstrand in Oostende. En veel BV's zagen dat het goed was.

Marvin Gaye en Tammy Terrell tot bijna 8 minuten over 8:30. Naar een duo van bij ons nu. Country is hun ding en dat hoor je zeker in Helemaal van jou. Philippe en Sarah.

0: Filip en Sarah en zo meteen een citytrip door onze hoofdstad.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Phil Collins na Jacques Brel met zijn ode aan onze hoofdstad. Ook ooit opgenomen door Wiltura. Vind je dat een van zijn topnummers? Stem er dan voor op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Want zondag zenden we hier de Radio Bene Wiltura 86 uit vanaf 9 uur. En zaterdag vieren we die andere jarige, Bart Keil. Voor hem verzamelen we 66 liedjes passend bij zijn leeftijd. Je kan stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Terug naar Verbonden, het meest recente album van Wim Soutaar uit 2018. Het jaar daarvoor liet hij het visitekaartje van die plaat al los op Vlaanderen. Titel nummer 1. En in de clip van nummer 1 deelde hij witte rozen uit in het prachtige Rome. Wim Soutaar.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van

Tramps. Wat was het al lekker druk in onze chatbox. Marleen de Neven stuurde vakantiegroeten met een foto vanuit Spanje. En Lucrens van de Kerkhoven vertoeft in het Nederlandse Sluis en schrijft dat het daar heel druk is. Deze klaarwakker zit er bijna op. Geniet van je woensdag met Radio Bene. En ik heb nog Paul Anka. Tot aan het nieuws. Hello,

0: wakker.
1: Het zijn de laatste zoldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De private woonzorgcentra vinden dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er investeringen gedaan worden in airco of andere verkoeling. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Woonzorgcentra krijgen geld van de overheid om de zorgkosten te betalen. De bewoners moeten voor hun leef- en woonkosten betalen via de dagprijs. En volgens de private woonzorgcentra valt ook airco daaronder. Jan van Wezer is directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, uitgebaat door een VZW. Hij vindt het een moeilijke discussie, maar het geld moet wel ergens vandaan komen, zegt hij.
1: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
0: In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. Het is jammer dat het gebeurd is, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen door de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Er is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Hoeveel mensen nog onder het puin zitten is niet duidelijk. De ravage is erg groot, met treinen die ontspoord zijn en bruggen en gebouwen die ingestort zijn. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Gisteren waren er verschillende heropflakkeringen, maar het vuur is niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen weer naar huis. In Frankrijk en in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico ook groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Nog steeds à volonté.
10: This is a mussele van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

0: wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jongen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BN op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Het Belgische leger stuurt een brandweerteam naar Frankrijk om mee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag. In hun transportvliegtuig gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. In de regio rond Madrid zijn vandaag 24.000 mensen weer naar hun huis kunnen terugkeren nadat ze enkele dagen geleden geëvacueerd waren voor de naderende bosbranden. De brandweer blijft in de weer om het vuur in te dammen. Intussen wordt het opnieuw erg warm in de regio tot 37 graden en ook windvlagen bemoeilijken het blussen. Een Joodse stichting eist van de NNBS en de Belgische staat een schadevergoeding voor deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het laatste nieuws. De NNBS transporteerde vanuit Mechelen meer dan 25.000 mensen, vooral Joden, naar het vernietigingskamp Auschwitz. De NNBS kreeg daar ook geld voor van de nazi's en een deel moet teruggegeven worden aan de slachtoffers en hun nabestaanden, zegt de advocaat van de Joodse stichting. Arthur Vlieger.
1: Die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NNBS etterlijke honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven, en ook de nabestaanden daar toch iets moeten van terugkrijgen. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
0: De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De escalatie van het geweld heeft de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten, schade aan eigendommen en een groeiend gevoel van onveiligheid, zegt een VN-coördinator voor het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om snel maatregelen te nemen tegen de betrokken kolonisten. Tegelijk veroordeelt hij ook Palestijnse aanvallen op Israëli's. De Verenigde Naties zijn bezorgd dat het geweld op de westelijke Jordaan-oever kan uitbreiden naar andere Palestijnse gebieden. Rusland gaat de oprichter van berichtendienst Telegram vervolgen omdat hij terroristische activiteiten mogelijk zou maken. Tegen de man, Pavel Durov, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Voor zover bekend verblijft Durov in Dubai. Hij is een hevige criticus van de censuur in Rusland. Via Telegram kan je gecodeerde berichten versturen. Het is onder meer populair bij criminelen, maar ook voor berichten over de oorlog in Oekraïne wordt Telegram vaak gebruikt. Volgens Rusland vergemakkelijkt Durov daardoor sabotageacties tegen het Russische leger. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Een hele fijne woensdagochtend. We knippen de werkweek in twee. Of heb je nog vakantie? Hoe dan ook, we gaan gewoon genieten.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

Etta Hop, Danny en de Juniors. Rock and roll hier bij Radio Bene. Oorspronkelijk heette dit liedje Do the Bop. De Bop was een tienerdans, maar een Amerikaanse tv-presentator wist dat die rage al bijna over zijn hoogtepunt was. En hij zei, maak er Etta Hop van. Dat is veel tijdlozer. The Hop is een schooldansfeest. En dat deden Danny en de Juniors dus ook. Nu Frank Galan over Maria, de koningin van de zee.

Art Garfunkel, Bright Eyes. Wat een mooie slow, hè? Mooi liedje. Dit komt uit de tekenfilm Watership Down. Bij ons werd het een nummer 1 hit. In de Verenigde Staten kwam het niet eens in de hitlijsten. En nu Jaap Rezema met Line de Douw. Line werd bekend van haar rol in de tv-serie Milo. Je hoort ze hier met of zonder jou. We gaan

0: bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nog steeds à volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Stars on 45, de Star Sisters. De Star Sisters waren een fenomeen in de 80s. En er zaten ook twee bekende zangeressen in. Hè? Natuurlijk Patricia Pai en Yvonne Kelly. Die hadden ook solo grote hits.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is de mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra.

80s muziek met Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Hoe ontbijt jij? Bij mij is het elke dag een beetje Griekse yoghurt met wat blauwe besjes en een klein beetje honing erover. Een typisch Amerikaans ontbijt is denk ik net wat steviger. Een roerei, spek, bagels en zelfs dikke pannenkoeken of wafels met siroop. Hier is Breakfast in America van Supertramp. Take a look.

Het water is veel te diep, je hoorde Willy Sommers. 15 oktober komt Bryan Adams naar de AFAS Dome. Hij zou eerst naar TV Classic komen, maar omdat een van zijn groepsleden moest geopereerd worden, heeft hij het uitgesteld naar oktober. Hier is Bryan, maar ook met Rod Stewart en Sting. Die mogen meezingen natuurlijk op All Follow.

Peter en Gordon en Lady Godiva. Dat zijn Peter Asher en Gordon Waller. Leuk beetje trouwens. Peter is 5 jaar de schoonbroer van Beatle Paul McCartney geweest. Zijn zus was 5 jaar samen met McCartney. En Sam Goris, die is al 26 jaar samen met Kelly Pfaff. Geen flauw idee dus wie deze Josephine is waarover hij zingt. Maar ik denk dat dat dan voor Kelly was of zo. Dit komt uit 1996.

0: Deze zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.

0: Darling, I Love You, the classic illustration. Heb jij je smartphone of tablet bij de hand? Dan is het een goed moment om vriend te worden van VRT Radio BNE. Ga zeker eens kijken op onze Facebookpagina. Je vindt er foto's van de DJ's, bekende jarigen en BV's bij wie Anja Daam straks tussen 12 en 1 ook aanbelt voor Als de Muren Konden Praten. Geef ons een duimpje, dat is altijd leuk. VRT Radio
1: BNE. Gewoon genieten.
2: Barbara Dex.

Bert de Bekers, dat is de groep van Flip Kaulier. Eva Mendes is natuurlijk die bekende Amerikaanse knappe actrice, maar ze is nogal onbereikbaar voor Filip. Eva is nog altijd samen met acteur Ryan Gosling.

Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap hier bij Radio BNE. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. En straks loopt ze aan bij de enige echte Dana Minner.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag met een transportvliegtuig naar het departement Landes in het zuidwesten. Er gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te kunnen installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
1: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: De Duitse autobouwer BMW wil het tegen eind volgend jaar met 8000 werknemers minder doen. Om dat aantal te bereiken krijgt de helft van de 85.000 BMW-medewerkers in Duitsland een voorstel om vrijwillig te vertrekken. De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz biedt al een vrijwillige vertrekregeling aan en Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen. De uitzondering is voor voorlopig Porsche, dat in de eerste helft van dit jaar een derde meer winst heeft geboekt, vooral omdat er meer duurdere modellen verkocht zijn. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. In 2010 waren er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Nu zijn er zo'n 5700. Vooral in Azië valt de stijging op. De wilde tijger was veel leefgebied kwijtgeraakt, onder meer door ontbossing. Maar dat is aan het veranderen, zegt Hans Moison van het Wereld Natuurfonds.
2: Enerzijds zetten we in op het herstel van het leefgebied van de tijger. We zorgen ervoor dat het versnipperde leefgebied van de tijger terug verbonden raakt met elkaar. En daarnaast zorgen we ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen tijgers en de mensen die in de buurt van de habitat van de tijger wonen. Door bijvoorbeeld omheiningen te plaatsen die het vee van de mensen die in de buurt wonen beschermen.
0: Een heel warme dag, temperaturen tussen 30 en 35 graden. Morgen wat minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan iets meer wolken en dan overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.

Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. En dat is natuurlijk genieten, hè. Van zo'n melodie word ik helemaal goed gezind. Dit was het origineel, maar ook Frank Sinatra en Tom Jones hebben dit ooit gecoverd. En nu Jacobus Krommenhoek. Dat zeg je niet zeker. Hij is natuurlijk beter bekend als Koos Albert.

Het is putteke zomer en ik wil je graag warm maken voor een bijzonder warm winters-event van Radio Beni. Ik ben er ook bij betrokken. Ik heb het over de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Het kerstconcert van Radio Beni. Met ikzelf, maar ook topartiesten als Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel en Loredana. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Er zijn twee voorstellingen. Begeleid natuurlijk door die fantastische VRT Big Band. Dus ik zou zeggen, bestel je kaartjes voor het uitverkocht is op Radio Beni op VRT Max. Hier is Lies, niet met een kerstsong, maar met haar nieuwe single Good in Goodbye. April

0: Je hoorde de move Flowers in the Rain. Straks hoor je nog Stan van Samang en Tears of Ears.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

Stan Hansamang. Zijn nieuwe is heel dansbaar en heet Hot Shot. Maar deze hemel voor ons twee is toch alweer bijna 10 jaar oud. Flashback naar de 60s nu met Terry Stafford en...

De magie van Herman van Veen bij Radio Bene. Je weet dat je ons 24 uur per dag kan beluisteren via DAB+ en op vrtmax.be of via de app van VRT Max. Zo hoef je ons nooit te missen, ook niet in het buitenland. En via VRT Max kan je ook natuurlijk met ons chatten.

0: Ah, zo schoon. Kate Winslet, What If. En dat Kate kan acteren, dat wisten we al. Ze werd natuurlijk wereldberoemd aan de zijde van Leonardo DiCaprio in de film Titanic. Maar ze is ook een uitstekende zangeres. Dit liedje kwam uit de film Christmas Carol, the movie. En de platenmaatschappij was zo onder de indruk dat ze er een kerstsingle wilde van maken. Kate wou geen zangcarrière, maar het mocht van haar als de opbrengst naar een goed doel ging.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaarsjes uit. En zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een

0: Zomers staan er voor jou op 1.
1: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Geweldige, unieke stem heeft deze Bonnie St. Clair. Bonnie groeide op in de Amsterdamse wijk Jordaan tussen die typische volksmuziek. En ze werd ontdekt door Peter Koelewijn, die ook de eerste platen met haar opnam. Eerst in het Engels, maar ook in het Nederlands. Ze had hits als Dr. Bernard, Rocky en deze Pierrot natuurlijk. Naar de 60s nu met The Kingsman.

Mozaïek en Walter Grootaars met Leef. Als ik dit hoor, dan moet ik denken aan de allereerste Big Brother. Die werd uitgezonden op Kanaal 2. Vlaanderen maakte kennis met reality TV. Een groep mensen werd opgesloten in een huis dat vol hing met camera's. En wat er gebeurde, konden we dag en nacht volgen. Leef was toen het themalied. En herinner je nog Betty nog toen? Van toen? Ja, ik wel.

0: And when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring?
1: James Brown. Met de geweldige Woman. Gewoon genieten voor vandaag zit er weer op. Dank voor het luisteren en veel plezier nog eerst met Anja Daams. En daarna Peter Hermans bij Radio Pene. Ik laat je nog met Paul de Leeuw, die een beetje de draak steekt met die typische songfestivalliedjes van vroeger. Tot morgen allemaal.
2: Hello, Europe and Israel, shalom.

0: profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 12 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, die getroffen is door zware bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag in Melsbroek. Jens Fransen, wat is het plan?
1: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig twee keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux, dat is in de Laan. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker één grote brandweerwagen mee, die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
0: Is het ook al duidelijk waar ze ingezet zullen worden?
1: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zal aan de Fransen zijn om te beslissen waar ze worden ingezet. Dat kan op het terrein in Frankrijk zijn, maar het kan evengoed zijn dat de Belgen Franse militaire brandweereenheden op militair terrein zullen gaan vervangen. Zodanig dat die Franse militaire eenheden dan kunnen uitrijden om te helpen blussen.
0: Bedankt, Jens. Rond Bordeaux is ondanks het hete weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Maar dat stelt de mensen daar nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertes, die ter plaatse is.
2: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken. Ja, je kan wel zeggen dat heel veel mensen getraumatiseerd zijn en echt wel angst hebben.
0: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van de Nabelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
3: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De huurders in kwestie wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
4: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
0: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze zulke investeringen meer kan aanmoedigen en ondersteunen. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en schade aan eigendommen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
5: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
0: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden en is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en maximaal 29 graden. Vanmiddag vertrekt een team van 29 militairen van het Belgisch leger naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Daar begon dit nieuws mee. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor waterbevoorrading. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio Bene.
2: Vanmiddag neem ik je mee naar de groene rand rond Hasselt. Op bezoek bij Tana Winner.
3: Als de muren konden praten.
2: Anja Daams.
4: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
2: In kwestie van meteen te scoren was ik vooraf even langs gegaan bij de bakker van Dana Winner. Want ik had mij laten vertellen dat ze zot is van zijn eclairkes.

0: Tom Jones. Vanmiddag dus in Hasselt op bezoek bij Dana Winner. En ik werd eigenlijk vooral luidruchtig verwelkomd door Max.
1: Ah, de hond blaft. De poort stond open, ik ben maar binnengekomen.
2: Hey,
1: ik heb een verrassing mee voor u, hè? Zoals beloofd. Hè?
2: Is het waar? Is dat, ze zijn bijna wakker geweest, maar leuk. Je bent de beste. Ik weet niet waar je bij hebt, ik ga kijken. Maar als het dat is, ik denk dat het voelt zwaar aan. Ja. Dus het zijn waarschijnlijk eclairs. En dat zijn de beste eclairs van heel België, van heel de wereld.
1: Wat een populaire bakker, zeg. 'S Ochtends vroeg al zo aanschuiven.
2: Maar je hebt ze nog niet geproefd, hè. Dat is echt waar. Als ik verjaar... en de muzikanten, dan neem ik daar altijd mee. Maar ziet hoe lekker. Die roepen gewoon, eet mij op.
1: Nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik lust niet zo graag pudding.
2: Dan had je eigenlijk iets anders moeten meenemen.
1: Nee, ik pas mij volledig aan. Ja. Zeg, maar ik ben hier jaren geleden nog eens geweest. Maar toen zaten wij in een andere woonkamer.
2: Ja, dat we hier tegenover.
1: Ja.
2: Hè? Dat is er nog altijd. Alleen, we zitten hier op het... Dit is hier een gebouw wat we eigenlijk niet mogen mee doen wat we willen.
1: Ja.
2: Het is echt een beetje geclasseerd, of hoe moet ik dat noemen?
1: Een oude boerderij.
2: Een oude boerderij. Ja. En we zitten op het laagste punt. En dus we hebben eigenlijk al een paar keer een serieuze wateroverlast gehad. Dat we dachten van, kijk, gaan we het hier nog... Blijven we hier nog wonen of gaan we toch verhuizen? Mm-hmm. En dan dacht ik van, goh, we wonen hier zo graag. Het is echt nog op de boeren buiten.
1: Ja, dat is rustig.
2: En dan hebben we beslist om toch wat renovatiewerken en te verhuizen naar de andere kant. En het hier helemaal te verhogen. Oh. En dan de andere kant op termijn dat ook mee te doen.
1: Ja. Amai. Maar ja, je zit bij de bron, hè. Want Mark zit toch in de bouw.
2: Ja,
1: dus hij kent er alles van.
2: Ja, natuurlijk, ja.
1: Zeg, hoe grappig. Die Max, hoe plakt die aan u?
2: Ja, dat is echt mijn buddy. Hè. Dat is zo, ja, van in het begin. En als ik aan tafel zit, dan wil die altijd naast mij op de stoel komen zitten. En ik vind dat wel geweldig. Ik zei dus morgen nog van, goh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik die hond heb. Dat is... Onvoorwaardelijke liefde, hè.
1: Hoe oud is hij?
2: 4 jaar.
1: Want jij neemt die toch ook vaak mee?
2: Ik probeer die altijd mee te nemen.
1: Oh.
2: Zelfs als we naar Spanje gaan, neem ik die mee, omdat ik... En dan kan ik niet met het vliegtuig gaan, want hij is te groot en ik wil hem niet in het luchtruim steken. En dan denk ik van, we rijden met een auto. En dat is dan wel lang, maar bon.
1: En bij concerten ook?
2: Ja, en, dan blijft, en hij weet dat zo goed, hè. Dus hij gaat mee, dan komt hem toe. En dan gaat hem al de muzikanten een goeie dag zeggen. En dan hij is ook eens een keer van het podium getuimeld ook. Hij was zo enthousiast. En dan gaan we repeteren. Dan blijft hij rondhuppelen daar. Want dan denk ik van... Dat moet toch echt luid zijn voor je oren, maar hij blijft, hij vindt dat leuk. Dan komt hij voor mij zitten en dan, ja, dat is wel heel, heel fijn. En dan gaan we nadien allemaal samen eten, dan gaat hij ook mee. En dan maak ik mij klaar en dan gaat hij onder de make-up tafel liggen. En dan blijft hij dan eigenlijk liggen totdat het concert eigenlijk klaar is. Dus ik heb nog wel een pauze.
1: Ja.
2: Maar in die pauze dan is hij ook weer al enthousiast. Hè. Maar hij weet dat dat 2 keer is, 2 keer in een uur. En dan weet hij ook, oké, nu wordt alles ingepakt. Nu mag ik me naar buiten, ik mag mijn plasje terug gaan doen en dan is het oké.
1: Nee. Ah, voilà. Zeg, we gaan eens proeven van de klerkjes.
2: Ja,
1: is goed. Ja, is goed.
0: En het is deze zomer toch ook wel een beetje een bijzondere zomer voor Dana Winner. Ze is namelijk een van de 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit, uitgereikt eind augustus in Blankenbergen. En dat dankzij dit nummer, Stilte in de Stad. Als het voor jou de hit van de zomer is, dan kan je natuurlijk voor haar stemmen via VRT Max.

0: helemaal in zomerstemming in de summertime Mango Jerry. Nu moet ik zeggen, thuis bij Dana Winner in de Groene Rand rond Hasselt voelt het ook wel een beetje als vakantie.
1: Eigenlijk is dat wel geweldig, want de eekhoorntjes die lopen hier en dan ziet hem die en dan denkt hem, nu moet ik buiten. En natuurlijk zijn die beestjes in de boom voordat hij dat weet. Hè. Of er komt een reken voorbij, dat vindt hij ook geweldig.
2: Ja. Ah ja, we zijn ondertussen al
1: proeven. Ja, dus, echt.
2: Ze waren bijna op bij de bakker. De mevrouw voor mij nam ze bijna allemaal mee. En ik dacht, moet ik nu zeggen, laat er nog twee liggen voor Dana Winner.
1: Ja, dat is wel een beetje
2: heel lekker. Zeg, want ben je eigenlijk eerder een huismus of heb jij mensen nodig?
1: De twee eigenlijk. Ik kom heel graag thuis. Ik vind het fantastisch om thuis te komen. Omdat ik heb het graag lekker warm, dat weet ondertussen iedereen. Dus ik vind het fijn als ik in een sfeer kom waar dat ik al instant gevoel heb van, kijk, hier ben ik graag, hier voel ik mij goed. Maar ik ben ook iemand, ik heb mensen rondom mij nodig. Ik ben ook een kuddedier. Ons Marie zei dat vroeger altijd van, jij zit altijd tussen de mensen. En ja, ik vond dat ook wel plezant.
2: Je bent geboren en getogen hier in de buurt, hè?
1: Ja, ik ken het eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ongeveer op 6 kilometer van hier.
2: Ja, en dan een paar jaar in het geweldige Geel gewoond.
1: Ja, echt waar, echt waar. Als ik dat tegen mensen zeg van, ik heb in Geel gewoond en ik heb daar super graag gewoond. Leuke mensen, echt topmensen. En wat ik eigenlijk altijd zo geweldig vond, die spraken allemaal dialect tegen mij. En denk van, hoe tof is dat? He, want als je zo op plaatsen komt, mensen beginnen dan dadelijk ABN te praten. En ik praat dan dialect, dan denken die mensen van, die praat dialect tegen mij, waarom? Ja, dan denk ik van, dan heb je al dat voelt vertrouwder. Allee, dat voelt meer vertrouwd aan.
2: Ja.
1: En dus in Geel vond ik het echt ook wel heel leuk om te wonen.
2: Ja, je hebt vlak bij mijn oude school gewoond.
1: Ah ja, het Sint-Impna. Ja, Chinook is daar naar school geweest.
2: Ah, is het waar? Ja, supergoeie school, hè?
1: Ja, leuke school.
2: Maar toch terug naar hier gekomen.
1: Ja, dan met de scheiding ben ik eigenlijk terug naar hier gekomen. Omdat ik het gevoel had van, ja, hier liggen toch mijn... hier heb ik toch de grootste binding mee. En ja, zo ben ik hier terug terechtgekomen, ja.
2: Zou jij ergens anders kunnen aarden nog?
1: Ja, ik denk dat ik misschien ergens anders zou kunnen aarden als ik de mensen rondom mij heb die ik graag heb. Als ik het gevoel heb dat ze mij morgen in the middle of nowhere zouden plaatsen, dan zou ik het moeilijk hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een ongelooflijke binding met Zuid-Afrika, gewoon omdat ik daar... Maar ik heb daar nog niet gewoond. Hè. Het is gewoon, dat is een verschil. Hè. Iets ergens naartoe gaan en je denkt, ik voel me daar goed. Maar ook nog ergens wonen, ja, dan moet je toch een tijdje proberen of dat werkt.
2: Ja.
1: Ik weet dat niet.
2: Later misschien.
1: Ja, later. Ja. Ik weet ook niet wat Chinook eigenlijk gaat doen. En dat is toch voor mij ook een belangrijk. Want als er kleinkinderen komen, dan je wilt daar toch ook wel... De nodige tijd mee doorbrengen dat die uiteraard hun oma wel kent. Hè?
2: Ja, maar er zijn grootouders die anders denken. Hè? Die zeggen van, ja, er zijn de sociale media, er is...
1: Dat is ook wel zo.
2: Ze kunnen komen.
1: Ja, dat is ook wel zo. Maar ik denk, ik ken mensen die bijvoorbeeld hun kinderen wonen

0: bijvoorbeeld Singapore of Thailand of whatever, dan denk ik van ja, dat is fijn om te zeggen, kom maar eens af en je gaat daar vakantie doen. Maar ik denk dat kinderen, allez, zo merk ik dat toch als ik naar ons moeder ging. Dat was toch ook wel om eens face-to-face een leuke babbel te hebben. Om eens wat goede raad te vragen. En dat doet het toch wel graag in het bijzijn van degene die u op de wereld gezet heeft. Om plus, om soms eens te helpen. Ik weet dat ik vroeger in Geel, dan zei ik tegen ons ma, we gaan er samen in vliegen. En op woensdag namiddag ging ik haar dan halen. Of ze kwam zelf met onze pa toen nog in de tijd. Dan poetsten wij samen. Zij de ene kant van het huis en ik de andere kant. En dat was fijn, hè. Dus middags gezellig samen eten. Namiddags een lekkere koffie samen drinken. Hoe tof is dat? En dat heb je nu niet. Chinook die woont in Brussel bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik van, oh, dat vind ik al ver. Gewoon om te zeggen van, nou, we gaan samen eens een koffie drinken.
1: Of ik kom eens strijken bij jou.
0: Of ik kom eens.
1: Dat is te ver, hè?
0: Ja.
1: En mis je dat?
0: Ja, dat mis ik wel. Dat zeg ik ook tegen haar. Ik zeg, dat mis ik wel. Dus ik denk, als die morgen zou vertrekken, want die heeft heel dikwijls gezegd, ik vertrek wel. Nee, wil heel graag naar Amerika vertrekken. Ja. Dan denk ik van, oh, ik zeg er niks over, omdat ik denk van, kijk, elk kind moet je vrijlaten en je kunt niet ze binden aan u, want gelijk als ik zeg, je hebt ze op de wereld gezet, maar niet om te bepalen wat zij wel of niet moeten doen.
1: Dan ga jij mee.
0: Ja. Als ik heel leuke kleinkinderen heb.
1: En dat ga jij zeker hebben.
0: Ja, dat weet ik niet, dan moeten we afwachten. Hè.
2: Dat is waar. Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: Inderdaad, we weten vooraf nooit hoe lang we krijgen. Levenslang van Emma Heesters. En dan nu even terug naar de tafel bij Dana Winner.
1: Als de muren konden praten. VRT
2: Radio BV. Jij komt uit een groot gezin. Supergezellig.
3: Ja, dat mis ik wel. Ik weet wat jij naartoe gaat. Ja, ja, dat is wat ik soms mis. En dat is gevraagd aan mij. Van, kijk, vind jij het fijn om veel mensen rond u te hebben? En, ja, nu mis ik dat. Want wij zaten vroeger met 7 man. En dat was altijd, iedereen had zijn vaste plaats aan de tafel. En als ik zo soms op vakantie ga en ik ben met Chinook alleen. En je ziet dan mensen aan tafel zitten met een volledig gezin. Dan denk ik, dan word ik nostalgisch. Want dan denk ik van, goh, dit heb ik niet.
2: En zelf nooit van gedroomd om een groot gezin te hebben dan?
3: Jawel, ik dacht altijd, ik heb zo 2 kinderen. Ik dacht 2, 3 kinderen, max. Mm-hmm. Maar dat is er niet van gekomen. Hè.
2: Spijtig.
3: Ja, soms vind ik dat wel spijtig. Ja, ik heb er nu 2, want ja, Niels is er dan natuurlijk ook nog. Maar en ik heb er wel een hele toffe band mee, dat moet ik wel zeggen. Maar die is nooit echt zo opgegroeid hier bij ons, zoals je ook is opgegroeid bij ons.
2: Nee. Is Chantal heel anders dan Dana Winner?
3: Nee, dat is dezelfde persoon. Alleen weet ik, die mensen die mij Chantal noemen, want dat is eigenlijk een naam die mijn meter, mijn tante, mijn meter ooit aan mij gegeven heeft. Ze moet Chantal heten. Die zijn dan op een gegeven moment is die naar Luik verhuisd. En ze had zoiets van, ja, het moet een Franstalige naam zijn, Chantal. Ah. En eigenlijk achteraf gezien dacht ik van, waarom heb ik die naam eigenlijk niet behouden? Want Chantal, dat is Chanté, daar zit eigenlijk alles in.
2: En wie noemt u Chantal?
3: Ja, iedereen.
2: Iedereen?
3: Ja, iedereen die mij goed kent.
2: Staat uw papa hier ergens eigenlijk?
3: Ja.
2: Ja? Ah. Dat is een foto van?
3: Van heel lang geleden. Ja, toen was onze papa er nog. En onze pa is eigenlijk lang ziek geweest. Hè. Die is, het is eigenlijk ook eigenlijk vervroegd met pensioen gegaan, omdat hij ziek was. Hij had eigenlijk het heel veel aan zijn longen. En ons ma heeft er eigenlijk altijd voor gezorgd. En ja, eigenlijk tot de laatste dag, want hij vond het niet leuk als er een verpleegster kwam. Hij zei van altijd, Mariake, je moet dat doen. Snap je zo?
2: Ja.
3: Hij wilde dan thuis ook beneden in bed staan. En daar, ons ma heeft eigenlijk tot de laatste dag eigenlijk voor ons pa gezorgd. Dus dat was totdat ze naar het ziekenhuis is gegaan. En, ja.
2: Want hoe lang geleden is hij nu gestorven?
3: Van 2005.
2: Ja. Praten jullie nog veel over hem?
3: Ja, altijd.
2: Ja?
3: We hebben, als er een gesprek komt en dan zegt, als onze hond bijvoorbeeld, ons pa was ook een hele grote dierenvriend. Dan was dat van, ah ja, oh, nu moet onze pa nog hier zijn. Hè. Die zou er wel mee bezig zijn. Ja, met een vorige hond was onze pa heel veel mee bezig.
2: Mm-hmm.
3: Dus ja, ook als het feest is of zo, dan wordt er over onze pa. We weten altijd, dat is een lege plek, hè, waar onze pa eigenlijk had moeten zitten naast ons, maar en dat is er niet meer. Dus ja, ja. Maar ik praat ook nog heel veel met onze pa.
2: Ja?
3: Ja.
2: Vandaar dat hij zo naast jouw computer staat.
3: Ja, gewoon omdat ik, ja, weet je, dat zijn mensen die mij op de wereld gezet hebben, die mij gemaakt hebben en die mij waarden en normen hebben meegegeven tot op de dag van vandaag. Niet altijd de normen of de dingen waar ik het altijd mee eens was, want ja, ik, als tiener zijn ook wel rebels en zo. Dus dat ben ik ook wel geweest. En zijn pa had nogal, ja, die zei van, wij zitten hier met 7, dus we moeten hier elkaar ook respecteren. Dus zijn pa was nogal redelijk consequent. En,
2: heb jij strenge opvoeding
3: gehad?
2: Ja,
3: ik heb een strenge opvoeding gehad. Dus,
2: in welk opzicht dan? Om 12 uur thuis? Om
3: ja, dat was sowieso.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb ook nog wel eens een pak op mijn billen gekregen. Hè. Ja, ik ben daar niet aan dood gegaan. Dus, ja. Dus toen ik heb eigenlijk Chinook 1 keer een klets op haar bil gegeven. En ik durf je zeggen, tot op de dag van vandaag, ik heb haar mij daar ook ongelooflijk voor verontschuldigd, omdat ik vond dat dat niet kon. Ik dacht, daar los ik het niet mee op. En dat is natuurlijk een teken van zwak. Ja.
2: Ja, ja.
3: En ik dacht van, dat gaan we toch niet meer doen.
2: Want zijn er dingen die jij uit jouw opvoeding toch hebt meegenomen?
3: Ja, wij zijn thuis hele grote. Wij discussiëren graag.
2: Mm-hmm.
3: Dus als wij met de familie samen zijn, denken mensen: goh, dat is een braas, hè? Dat is een braas. Maar dat is niet zo. Wij gaan tot op het bot. Als wij overtuigd zijn van een mening of van een ding, dan gaan wij daar wel voor. De ene al wel luider dan de ander. Maar dat is gewoon zo, ja.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: Radio BNN.
7: De tijd.
6: De tijd.
7: Van je

0: son of my father van Chicory Tip. Mijn hele babbel met Dana Winder kan je beluisteren in de podcast Als de muren konden praten, online op VRT Max. En daar hoor je ook uitgebreid hoe ik Dana voor een aantal keuzes heb gezet.
1: Als de muren konden praten.
2: Radio BNN.
0: Ik ga jou een paar stellingen voorleggen en jij moet me zeggen thuis of op een ander.
3: Okay.
0: Ja, koken dus, inderdaad. Of eten.
3: Goh, wij eten heel graag hier. We vinden het ook wel fijn om thuis te eten. En dan vind ik dat ook altijd een heel leuke beleving als je eens gaat eten.
0: Ja, dat is waar.
3: Nu moet ik zeggen, als wij gewoon zo gaan sporten en het is op een uur, dat wij eigenlijk denken van, oh ja, nu kunnen we eigenlijk, dan eten we daar iets.
0: Want gaan jullie samen sporten?
3: Ja, ja. Wij paddelen samen.
0: Ah ja, ja.
3: En dan eten we daar, omdat daar de keuken ook echt supergoed is. En dat gaat dan over een lekkere videe tot stoofvlees. Dat is echt zo nog de kost van ons moeder. Hè. Ja. En vind ik echt heel lekker. Die maken dat ook echt heel lekker klaar.
0: Want kook jij inderdaad ook nog volgens de traditie van jouw moeder?
3: Nee, ik denk dat we toch wel wat anders koken. Ons ma heeft altijd haar vlees goed gebakken. En ik ben iemand, ik heb dat eigenlijk graag een beetje senior. Ik vind dat leuk als dat je dat echt nog, dat dat een beetje gebakken wordt, zoals dat al hoort gebakken, dat je proeft ook wat dat gaan eten zijn.
0: Ja,
3: ik heb soms het gevoel als het te fel gebakken is, dat je niet meer zo,
0: ja.
3: Allee, smaken, hè.
0: Ja. En soep vooraf of niet?
3: Nee, want
0: in
3: Mark
0: de camper
3: is niet
0: wel, hè?
3: Soep. Ja, ik weet dat. Thuis bij ons ma was altijd soep en een hoofdgerecht. En dan s'avonds laat, als we nog iets goesting hadden, dan was er nog een pudding.
0: Ah ja.
3: Dus dat was niet dadelijk daarna, want dan zit je zo al vol, hè. Nee, hier wordt geen soep. Hier doe ik soep 's middags als we goesting hebben. Ons ma vroeger, die moest voor 7 man koken.
0: Oh.
3: Dus dat was echt. En we hadden dan nog een tuin, een hof, waar alles gekweekt werd.
0: Ja.
3: Dus ons ma alles uit een hof doen, alles schoonmaken. Dus bij ons was dat altijd, de keuken die stond altijd in lichter laaien. Door de week was dat met koken. En in het weekend was dat met bakken. En ik weet, ons ma die had altijd een rood gezicht van dat bakken. En dan denk ik, mijn moeder toch wel. Allee. En dat was altijd lekker, hè, want die maakte altijd superlekke dingen klaar. Ook als het communiefeest was, dan stond zij in de keuken. De feesttafel was gedekt voor 50 of 80 man. En ons ma stond in de keuken met de andere kookmoeder. Hè. En dan denk ik van, dat zou ik niet meer kunnen. We hebben nu met kerstmis dat ook gedaan, om de 5 jaar. Omdat we met 5 kinderen zijn, sinds onze pa overleden is, dat elk kind dat om de zoveel tijd doet, ja, dan is dat wel ook klaar, een volledige maaltijd klaarmaken voor iedereen.
0: En doe je dat dan zelf?
3: Ja, dat doen we dan zelf.
0: Oké. Okay, ja.
3: En ik heb dan eigenlijk 2 fantastische kameraden die ik al ken van toen ik jong was. En die komen mij helpen. En Mark heeft dan we hebben dan dit jaar gebarbecued. En dat was leuk. We hadden een voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, alles erop en eraan. En dat is dan wel fijn. Maar ja, weet je, toen, ik durf ook eerlijk zeggen, wij zijn grootgebracht met een papa die arbeider was. Een moeder die gewoon thuis was voor haar kinderen. Ja, wij hadden het niet breed, hè. Dus bij ons werd elke frank toen nog in de tijd in 2 gedaan om te kijken van, ja, hoe ver kunnen we gaan? Ons ma die hield een notitieboekje bij met haar boekhouding op. Brood zoveel, dat zoveel. Dan denk ik van, oh my god, ik zou dat niet meer kunnen. Maar ik vind dat geweldig dat ze dat zo gerund heeft.
0: Ja.
3: Met onze pa zijn wedden elke maand, want dat was gewoon een arbeidersloon. Hè?
0: Ja, dat is een business op zich, hè? Zo een huishouden
3: echt waar,
0: runnen. Hè?
3: Echt waar. En ons ma, daar zit er nog altijd zo wat in. Hè? Die wil exact weten wat dat er per maand buiten gaat. En die weet, ja. En weet je wat ergste is? Die hebben dan nog gespaard. Dan denk ik van, ik zeg altijd, die generatie wordt niet meer gemaakt.
0: Nee.
3: Hè? Dat is gewoon een aparte generatie.

0: Altijd een goed uitgangspunt. Het beste moet nog komen. The best is yet to come. Maar dus, de stellingen thuis bij Dana Winner.
1: Naar het toilet gaan, thuis of op een ander?
2: Thuis. Dat is, dat is ook nog een plaats waar ik vind. Ja, dat is... Alhoewel, ik vind het soms niet erg als ik op het toilet zit. En Mark komt bij mij zitten, bij manier van spreken. Om gewoon eens even een klap te doen. En ik zeg van, kom even bij mij. En dat wordt dan gedaan. Of ik naar hem. Als het niet te fel stinkt. Of ja. Nee, maar dat zijn ook... Ja,
1: intieme momenten.
2: Intieme momenten, ja, dat is ook wel zo. En ja. Ik moet u nog iets vertellen. Ja, echt tot op het bot. Ik ben iemand... Ja, ik vind een toilet, dat moet voor mij netjes zijn. Ik vind het ook altijd vervelend. Als mannen naar het toilet gaan, die bril staat omhoog. Er is op die bril of die dingen hangt vol. Ik heb altijd vochtige doekjes bij. Altijd. Altijd.
1: Ja.
2: En pas op, ik veeg die dan af. Maar ik leg dat dan ook nog eens allemaal vol met toiletpapier. Ik heb zelfs... zo'n chemische toiletje gekocht. Echt waar. En als wij... als wij vertrekken, ja, voor een langere tijd, ik zet die toilet van achter in de camionet. En als ik naar het toilet moet gaan, dan doe ik dat daar.
1: Dus niet langs de autostrade naar het toilet gaan?
2: Daar, tot dat punt wil ik komen, ja, want we kwamen terug en we stopten in Frankrijk. Ik zei, en Mark, anders moet je hier maar op gaan. Dan, ik ging daar binnen. Ja, er was een kamer, echt een grote kamer. Er was nog zo'n staantoilet, zo echt zo'n Frans toilet. Ja, die toilet, dat hing allemaal vol. Ik ben daar sneller buiten gekomen dan dat ik daar binnen ben gegaan. Ik vond dat verschrikkelijk.
1: Ja.
2: Ik dacht, Mark, nu moet jij gaan kijken hoe dat die toilet erbij ligt. Dus ik ben netjes van achter de camionet gegaan. Echt waar. En dan, ja, weet je, dat is zo fijn aan een chemisch toilet. Dat is hygiënisch, dat is alles.
1: Ja, allee, ja. Allee, ik ken het niet, maar ik denk het wel.
2: Ja, dat is gelijk als je eigenlijk een kampers hebt. Hè?
1: Ja.
2: Dat zijn echt hele leuke toiletten. Je koopt dat voor een appel en een ei. En dan denk ik van, oh ja, ik, ja, echt.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja.
1: Ah, ik zou denken dat duur is.
2: Ja, een appel en een ei, ik bedoel, ja, 100 euro.
1: Brengt mij op vakantie nemen, thuis of op een ander?
2: Oh, ik durf eerlijk te zeggen, ik ga heel graag weg. Ik ga heel graag op vakantie. Maar ik kom ook heel graag terug.
1: Mm-hmm.
2: Nu, als we naar Spanje gaan, kom ik ook op mijn vertrouwde plaats. Want dat is ook iets waar ik ook wel thuis kom.
1: Mm-hmm.
2: Maar als het zomer is hier, dan is het hier geweldig om hier te zijn.
1: Ja, maar hier, dat ziet er een beetje
2: ja, echt waar.
1: Vakantiehuis.
2: Als het zomer is, dan denkt iedereen... En mensen die hier binnenkomen, die denken van... Oh, dit is hier wel een geweldig vakantiehuis.
1: Ja.
2: Zo
1: ja,
2: voelt het ook wel aan.
3: Radio BNE, als de muren konden praten.
4: Anja Daams,

0: Volgens Lisa Dabo kan je met 16 nog dromen. Maar ouder ook hoor, want ik heb Dana Winner gevraagd om te dromen. Ik heb haar gevraagd, stel dat ik jou over 20 jaar een mailtje zou sturen met de vraag, Dana, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, hoe leuk is dit om jou nog eens te horen na zo'n lange tijd? Schrijven is niet altijd mijn sterkste kant geweest, zoals je weet. Maar ondertussen zijn er wel heel wat dingen veranderd en ben ik wat rustiger en wijzer geworden. En geniet ik des te meer van de kleine dingen in het leven. Ik heb veel herinneringen om op terug te kijken en het is leuk om die momenten ook te koesteren. Misschien ben ik zelfs op het punt waar ik kijk naar alles wat geweest is en lach om wie ik nu ben. Wij, Mark en ik, wonen nog steeds in het mooie Limburg, Hasselt. Mijn dagen zijn een mix van werk en dingen die ik heel graag doe en waar ik mijn creativiteit in kwijt kan en voor mij nog steeds heel inspirerend zijn. Ondertussen zijn er ook fantastische kleinkinderen bijgekomen die ik hier met regelmaat zie binnenspringen en mijn leven een serieuze boost hebben gegeven. Wist niet dat dit mijn leven zo zou veranderen. Oma zijn. Ik ben heel gelukkig, want daar heb ik ook enorm naar uitgekeken. Je eigen kind hebben is fantastisch, maar kinderen van je dochter is een wonder en maken het compleet. Daar doe en geef je alles voor, toch? Er is natuurlijk nog altijd onze geweldige hond om alles nog meer op te vrolijken. Waar ik mooie wandelingen mee maak en die mij helpt de dingen af en toe wat te relativeren. Maar tegelijk ook mijn beste vriend, onvoorwaardelijk. Het ouder worden heeft zo zijn voor- en nadelen. Maar we nemen het zoals het komt en proberen vooral te genieten van al het mooie wat op ons pad komt. Een warme thuis, genoeg lachen en af en toe nog wat sporten. Kortom, de juiste balans vinden. En wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort wel, zodat we niet hoeven te wachten op een bericht of mail over 10, 20 of 30 jaar. Wat denk jij? Misschien ben ik wat te voorbarig en draait het allemaal anders uit. Maar ik kan wel zeggen dat ik nog steeds dromen heb. Die als alle sterren goed staan, allemaal mogen uitkomen. Hoop snel op een antwoord. En hoe gaat het met jou? Dikke knuffel, Dana. Radio BNE.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk om daarmee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jens Fransen, op Melsbroek, waar sta je en wat is daar gaande?
1: Wel, ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel, een A400M. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze defensie gebruikt onder meer om heidebranden mee te blussen, om in militaire gebieden ook branden te blussen, bijvoorbeeld na schietoefeningen. Dat voertuig zal vanmiddag al worden overgevlogen naar Bordeaux. Er komt dan nog een tweede vlucht met nog zo'n brandweerwagen. En hiernaast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. De bedoeling is dat die dan vannacht of morgen vroeg daar zullen toekomen, met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
0: Dankjewel, Jens. Intussen is het opnieuw erg warm in de regio rond Bordeaux. Dat vertelt onze collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: 33 graden al en vanmiddag piekt het richting de 40 graden. Het is hier weer alle hens aan dek om smeulbrandjes, opflakkeringen in te dammen, te beperken, zodat het vuur niet kan uitbreiden. Het lijkt erop dat ze het grotendeels onder controle hebben. Dat betekent dat het niet meer uitbreidt. Maar ja, in de namiddag wakkert de wind weer aan, steekt die weer op. Dus men is absoluut heel erg waakzaam.
0: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Fabrice Verhaert hadden de huurders een huurachterstand van bijna 7000 euro. Toen ze hun huis moesten verlaten, lieten ze ook nog heel wat schade achter.
3: En hebben ze eigenlijk één dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
0: De huurders wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
4: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum 2.359 euro per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van 1787 euro, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze koelingsinvesteringen van woonzorgcentra beter kan aanmoedigen en ondersteunen. In Nederland is de politie vannacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jonge mannen opgepakt. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. In Eindhoven, dichtbij ons land, blies de politie de deur van een huis op en arresteerde ze 1 verdachte. Daarnaast waren er ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar. Waar de 3 concreet van verdacht worden, dat is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de afgelopen weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en ook schade aan eigendommen. Jeroen Rijgaard met meer details.
5: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
0: De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht, met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog maximaal 29 graden. 29 Belgische militairen van het leger vertrekken vanmiddag naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Dat was de opener van het nieuws. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor de waterbevoorrading. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio BNE.
2: Korte broek aan, t-shirt net niet uit. Het is de warmste van de week. De verfrissing vind je hier met de coolste evergreens en de nog coolere artiesten van bij ons.
3: Radio BNE topcollectie.
1: Peter Hermans.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Een zomerse middag.

Gianna Nannini, ze klinkt zo lekker als een verse panini. Zeker in de zomer van 1988. Toen maakten wij kennis met Gianna. In Italië was ze al langer een grote ster. En dan vragen wij ons bij Radio Bene af, hoe zou het nog zijn met... Met Gianna Nannini gaat het goed, zeer goed zelfs. Ze is nu 72, treedt af en toe nog op en geniet volop van het leven in Londen samen met haar vrouw Carla. In een huis vol met warmte, daar kan Frank Boeien nog wat van leren. Het is een beetje koud in zijn hart.

Dankjewel ook J. Vincent Edwards. Wat een heerlijke blijmaker. Zin om nog blijer te worden? Ga dan ook eens kijken op onze Facebookpagina. Fijne verjaardagen, toffe acties en filmpjes van achter de schermen. Vind ons leuk, geef een duimpje of reageer. Het kan allemaal. Op Facebook dus, bij VRT Radio BNN.

0: weekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, we sjouwen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max.
3: Van water
1: Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.

zijn gegaan, als we Dusty Springfield mogen geloven, wel. Goedemiddag, fijn dat je voor Radio Bene kiest met veel evergreens. Artiesten van bij ons, ja, Dana vat het zo samen. Bij Radio Bene hoor je all kinds of everything. Het is nog waar ook.

0: En water of love, ook gewoon water is welkom. Als je je gras groen wil houden. Denk ook aan jezelf, want vandaag wordt het weer eens super warm. Is het super warm? Wat doen we dan? Niet te veel in de zon liggen, veel water drinken en zeker een siesta nemen. Met de radio uiteraard op Radio BNE. Tenzij je voor de kust kiest, net als gisteren, zijn er ook vandaag weer opnames van Zomerrit aan de pier in Blankenbergen. Met vandaag Like Me, Aaron Blommaert en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Dana Winner, Liene de Douw, DJ Licious en de Milo, The Westlake Boys, Glennis Grace en Kat de Luna. Vanavond om 8 uur begint het allemaal, de opname van Zomerrit. En die opname kan je op televisie zien op VRT1 op zaterdag 8 augustus.
1: Radio BNE Topconnectie.

0: De Richie Family. Drie dames die helemaal geen familie van elkaar waren. Richie was gewoon de voornaam van de platenproducent. Die had er ineens drie zussen bij.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Nog steeds à volonté.
11: This is a muscle van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

1959, ook toen werden er heerlijke parels gemaakt. Bestemd voor de radio en de jukebox. Bij Johnny Ray ging het goed in het spel. De liefde, dat is een ander verhaal. Goedemiddag, kom je pas bij. Welkom bij Radio BNE. Met nu mama's jasje, zo'n beetje als Steelers Wheel.

pensioen nadert of toch de leeftijd. Milan Vermeer wordt 65 in september en volgens mij blijft hij nog wel een tijdje bezig. Met 21 nummer 1 hits blijft ze de populairste artiesten van Frankrijk. Een record. De populairste van bij ons is en blijft Wiltura. Zondag wordt Wil 86. Dat vieren we bij Radio BNE met het Ura 86. 86 nummers van Wiltura na elkaar. En jij beslist over de volgorde. En uiteraard ook welk nummer er op 1 staat. Stemmen voor de Radio BNE Tura 86 kan nog tot vrijdagochtend bij Radio BNE op 14 Max. Gewoon doen. Ja.

Jevlin bleef zich gewoon heruitvinden. Ook dit is van Zal ILO, zoals alleen hij vond dat ze moesten klinken aan het begin van de jaren 80. Hold on tight nu voor de Hollies.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanmiddag zijn 29 Belgische militairen vertrokken naar het zuiden van Frankrijk om daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is ook materiaal mee, zegt minister van Defensie Theo Francken.
1: We hebben 2 grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de trainingszitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die geraken eigenlijk overal heen.
0: Frankrijk zal uiteindelijk beslissen waar de militairen en het materiaal ingezet zal worden. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog 11.000 euro betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
2: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De huurders in kwestie wilden niet reageren. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens, dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister niet tegen. De fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister nu vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn teruggevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat die pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. En de olieprijs is vandaag opnieuw gestegen, nu de vijandelijkheden tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heroplaaien. Een vat ruwe Brentolie kost nu $88,36. Dat is een stijging van 5%. Sinds afgelopen weekend waren er geen aanvallen meer geweest en daalde de prijs. Maar afgelopen nacht vuurde Iran raketten af richting Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië bombardeerden daarop pro-Iraanse groeperingen in Irak. Het weer vanmiddag, temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plekken wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE topcollectie.
4: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven.
7: Een heel fijne middag.

held van alle tijden, over die soldaat die na zijn diensttijd terugkeerde naar het mooie, vredige dorp Yellow River. Christie zat dus niet in China, wat je al eerder zou denken als het woord gele rivier valt. China, Yellow River, geeft mij maar de romantiek van Frankrijk's mooiste. Heb ik het nu over Zas of over haar Paris? Par précaution, on a beau mettre des croisières.

Die wundermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

Christine werd later een vriend. Waar blijft ons standbeeld voor Milferdi? De man die met zijn coming-out zoveel betekend heeft voor de Holibie-gemeenschap in Vlaanderen. Van de maand kreeg Wil geen standbeeld. Voorlopig mag hij tevreden zijn met een eigen pad en de buurt waar hij opgroeide, Ledenberg bij Gent. De inwoners van Ledenberg hebben gekozen. Nu is het aan de gemeenteraad om dit goed te keuren.

0: gratis vliegen voor de prijs van één Jewel Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. Op elk potje past een deksel.
1: De Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mosselle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99.

Ricky Nelson. Zondag 8 november dan organiseren wij van Radio BNE in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Rat Pack Live in concert Best of Christmas. Met Helmut Lotti, Lies, Yannick Boffy, Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dix en Vanessa van Hoven met de VRT Big Band. Heb je nog geen kaartjes? Er zijn er nog een paar. Je kan ze vinden op VRT Max bij Radio BNE.

wat zou ik de tijd willen terugdraaien? En verder achterop, van een fietshelm was er 50 jaar geleden geen sprake. Bakfietsen zagen we ook nog niet in het straatbeeld. Gewoon achter op de bagagedrager bij papa. Zo ging dat ook bij Paul van Vliet.

zijn ze prachtig, hè, die jaren 60. 1967, Jimmy Mac. Jimmy was toen nog jong. Op leeftijd wordt dat waarschijnlijk Big Mac met een klein buikje. Forget Me Not, ken je die nog? Tuurlijk, Patrice Rushen.

0: Of met de piano in het park, zou ook best kunnen. Pearl's a Singer, Elkie Brooks.
1: Deze zomer op Radio BNN.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Radio BNN.
13: Radio BNN. Topcollectie.

En of wij vandaag genieten van een sunny afternoon, een overdosis aan zon, aan warmte. Het is de heetste dag van deze week met de warmste evergreens op Radio BNW. Heb je ons nu pas gevonden? Hier zit je goed voor een vat vol met evergreens en veel artiesten van bij ons. Digitaal op DAB Plus in heel Vlaanderen, op 14 Max wereldwijd, je smartphone. En bij Radio BNW op digitale televisie.

Bestaat het eigenlijk nog? Of wie staan er dan op het zeildoek van de botsauto's? Eerlijk, ik heb er niet meer naar gekeken op de kermis. Tom Jones, de Beatles, de Stones en ook Mark Dex kleurde de doeken van de autoscooter. En Barbara Dex heeft er zelfs eentje van haar papa in de woonkamer hangen. Hoe exclusief is dat, zeg. Barbara is deze week ook jouw stem in Radio Benen. Gewoon genieten. In de voormiddag tussen 10 en 12 geeft zij je de tijd van je leven. Yes, you can.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. De impact van de klimaatverandering op natuurbranden is niet alleen in Zuid-Europa te voelen. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste twee weken.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is intussen even brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand, er waren geen slachtoffers. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou in de ochtenduren een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, wordt nog onderzocht. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, dat niet groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en er is ook niet meteen gevaar, maar via ons land kan ze wel Zuid-Europa bereiken. Meestal wordt de vlieg gevonden op mango's uit Afrika, maar ze raakt ook op andere manieren binnen, zegt Jochem Bonte van het onderzoeksinstituut ILVO.
2: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcel. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
0: ILVO en het Federaal Voedselagentschap, FAVV, hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. En in Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Warm vandaag met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet, van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, topcollectie.
3: Peter Hermans.

Voor Gloria Estefan mag het een wilde gast zijn. Als het dan zo stoer mogelijk met haar bandboys, koten ze toch maar precies 40 jaar geleden bij Miami Sound Machine. Doe er daar nog eens 27 jaar bij en je ligt in de armen van Niels Sedaka. Carol moet je er wel bij nemen.

Zou Diana was al geland zijn? Ik zal ergens gespot in Vlaanderen. In een goede brasserie misschien, waar ze haar lievelingsfilet puur met broccoli heeft besteld. Ja, ze zal ervan houden. Geen paardenworst voor La Rosse nu vrijdag in Lokeren. Dan neemt ze je mee terug in de tijd met, laten we hopen, veel Supremes erfgoed uit de jaren 60. Nu vrijdag dus, Diana Ross op de Lokerse feesten. Oh.

Dus onzes en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: niks zo lekker als een petit pain au chocolat bij het ontbijt. En dan zegt mijn diëtiste van ai, net als Joe Dassin deed in 1969.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar

60 Slides Dance Disco met een grote D en een nog grotere glitterbol tegen het plafond. Zo ging dat in het magische muziekjaar 1979. En omdat we op één been niet kunnen staan, plakken we er nog een tweede aan. Voor mij is dit de perfecte zonsondergang soundtrack. De magie komt van de Crusaders en in het bijzonder van Randy Crawford.

0: Live. Het is Beach Live vanavond op het strand aan de pier in Blankenbergen. Met de opnames voor Zomerhit. Gaan we eens kijken vanaf 8 uur. Like Me, Aron Lomaert en Zoe Levi. Gert Verhulst, James Cook, Line de Douw. Kan die doen, ze komen allemaal langs.
1: Radio BNE Top Connectie.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een

0: nummers staan er voor jou op 1.
1: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Dans de Bamba, het is meteen vakantie. Los Lobos liet Richie Valens opnieuw leven. Richie die op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeval om het leven kwam. In dat toestel zaten toen ook de man van Chantilly Lace, de Big Bopper en Buddy Holly. Richie was pas 17. 3 februari 1959, het blijft The Day the Music Died. Gelukkig is er nog een fijne nalatenschap en die hoor je hier op Radio BNN. Dit komt uit de nalatenschap, of zeg ik liever, kelder, de wijnkelder van Joe Harris. Drink rode wijn, Joe, schenk de glazen maar vol.

0: Wat een statement. Laat me gerust, ik leef mijn leven. En daarmee basta. Talk Talk. Wiltura wordt 86, Bart Kael 66. Daarmee is het weekend van Radio BNE gevuld. Met op zaterdag de Radio BNE Bart Kael 66. Vanaf 9 uur alleen maar nummers van Bart, waarvan jij de volgorde bepaalt. En op zondag doen we net hetzelfde met 86 toppers van Wiltura. Die zijn heel makkelijk te vinden, echt waar. Heb je nog niet gestemd? Doe het snel. Het kan nog tot vrijdagochtend. Waar je moet zijn, Radio BNE, VRT Max.
1: Radio BNE, top.

0: Lalula, Gene Vincent, straks op Radio BNN van 4 tot 6. Dubbel goed gezind met extra veel. Ah, dat wordt fantastisch. Paul Simon, heel tof. Tot morgen.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor valse webshops die airco's verkopen. De dienst kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in de maand juni. 162 tegenover 45. Dat zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
1: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsingen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
0: Het advies is om daarom altijd het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, prijzen te vergelijken en recensies te lezen. Betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoedt u fraude, dan kan u dat melden via het platform Consumer Connect. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, wat groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en is er niet meteen gevaar, maar via ons land kan het wel naar Zuid-Europa gaan. Het Federaal Voedselagentschap FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is toch meer aan de hand. Dat zegt Jochem Bonte van onderzoeksinstituut ILVO.
2: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
0: Er hangen nu vallen in heel ons land, ook bij mensen thuis, en die worden opgevolgd door ILVO. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister dus niet tegen. Fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister daarom vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd? En hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. En de Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees kampioenschap atletiek. Over 2 weken is dat, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet hadden bereikt, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rosius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham. Het weer, het blijft warm met temperaturen tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht weinig wolken en hoge minima tussen 17 en 22 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Meer op vrtnieuws.be.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mussele van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben, is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien, door die fragmentatie, zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dat een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt en gemeld bij de 112. En dat is natuurlijk in grote, uitgestrekte gebieden, zoals in Zuid-Europa, een ander parallel.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. De onderzoekers pleiten voor meer monitoring om branden beter te voorspellen, te bestrijden en te voorkomen. En net vandaag is in Capelle in het noorden van de provincie Antwerpen even brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer heeft dat vuur intussen kunnen blussen, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand. Er waren geen slachtoffers. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven om snel een airco te plaatsen tegen lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters. Etienne Mionnet.
2: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. Dat kunt u nagaan via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2. Wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. Lees ook de ervaringen en reviews van andere klanten op internet. En 3. Laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledige bedrag vooraf.
0: Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dat melden via het platform Consumer Connect. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou 's ochtends een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, dat wordt nog onderzocht. Het Federaal Voedselagentschap, FAVV, en onderzoeksinstituut ILVO hebben in heel het land vallen opgehangen om de Oosterse vruchtvlieg te vangen. Dat vliegje, iets groter dan onze typische fruitvlieg, kan gevaarlijk zijn voor de voedselteelt. Helene van der Beke ging ze meezoeken in Antwerpen.
3: Oké, maar even openschroeven.
4: Wie goed kijkt, ziet hier op het theaterplein gele plastic potjes hangen in bomen. Lokvallen van ILVO, dat vertelt Jochem Bonte.
3: We zijn op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Dat is een exotisch vliegje die hier af en toe terechtkomt. En vraag ons af waarom.
4: Die is groter dan onze fruitvliegjes en met gele strepen. En gevaarlijk voor de oogst. Maar vooral als ze doorreist naar Zuid-Europa. Hier nog niet, zegt Cynthia van Maldergem.
5: Omdat deze hier niet kan overwinteren. Dus met deze klimaatveranderingen ook achten wij de kans vrij klein.
4: Ze komen mee met de internationale import. Dat merkt het FAVV bij controles.
3: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is.
4: Die komen binnen via buurlanden, via internethandel of via toeristen. ILVO wil dat in kaart brengen met de valletjes vol lokstof.
3: Geproduceerd door het vrouwtje van de vlieg om de mannetjes van ver aan te trekken. Het is redelijk toxisch.
4: Daar blijf je dus beter af.
0: De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van ING Bank weet hoe dat komt.
6: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek over 2 weken in Birmingham, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet haalden, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rosius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK. Het weer, en het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten en dat kan ook nog altijd oplopen. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graad. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen ook weer veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag zonnewolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Vooraan in het nieuws staat het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.

0: een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jongen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BN op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboeklaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Goedenavond, er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En er zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. En normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
0: Normaal gezien zijn zo'n 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens het werk. Volgens de openbare televisie raakten ze met een vrachtwagen ingesloten door de vlammen. De branden daar zijn nog niet onder controle. En in Hongarije wordt een kernreactor stilgelegd omdat het waterpeil in de Donau te laag is. Daardoor kan het water uit de rivier niet meer gebruikt worden om de reactor te koelen. Het lage waterpeil verstoort ook de commerciële scheepvaart in het land. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle installatie aan lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie legt uit wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden.
2: Dien altijd een melding in bij de economische inspectie via het platform Consumer Connect. Op basis van de meldingen kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. Bij een consumentengeskil met een onderneming kunt u een beroep doen op de consumentenombudsdienst. Het is gratis. En als het gaat over een puur oplichting, dan je moet zo snel mogelijk naar de politie gaan.
0: Experts zeggen dat je best controleert of een bedrijf betrouwbaar is, prijzen vergelijkt en ook recensies leest. Het is ook verstandig om vooraf nooit het volledige bedrag te betalen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën over een geheime deal met de regionale luchthavens genegeerd heeft. Vandaag raakte bekend dat ze tot 3 keer toe een negatief advies gekregen zou hebben, maar dat ze dat naast zich neergelegd zou hebben. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat ze vervroegd uitleg komt geven in het Vlaams parlement. De Ridder zelf betreurt dat de adviezen gelekt zijn en ze zegt ook nog dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën een andere afweging maken. De groei van de Belgische economie is tijdens het 2e kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis dus, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van de ING-Bank weet hoe dat komt.
3: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht en ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste rit sinds zijn elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk hield. En de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen... als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze daar maar een fractie van. Dat heeft de Britse krant The Times kunnen lezen in de brief van Infantino naar die nationale voetbalbonden. Jonathan Mettepenningen, het is een zaak die de voetbalwereld in de greep houdt, toch? Hè?
4: Absoluut. En de manier waarop Infantino hiermee komt aanstormen zorgt voor commotie. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden voor een voldongen feit staan. Ze moeten ook ten laatste op 19 september al een antwoord geven. Infantino wil dus met de FIFA meer geld binnenhalen en dat wil hij doen met een nieuwe aparte onderneming die wel door FIFA bestuurd zal worden. Maar daarop komt veel kritiek uit verschillende hoeken. De UEFA plant meteen een crisismeeting in en ook nationale voetbalbonden hebben zich al negatief uitgesproken. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit dan tot stand kwam. De Belgische voetbalbond zegt verrast te zijn en gaat het voorstel nu aandachtig bestuderen.
0: Jonathan, dankjewel. Het weer, het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten. Het vorige record komt uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen opnieuw veel zon, een maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag dan zon en wolken, een kans op enkele buien en nog 29 graden. We openden het nieuws met het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
3: Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: de 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Lode Roels. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger worden gecontroleerd, dat zegt het Vlaams Huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd op Airbnb, terwijl ze daar geen toestemming voor gaven. De Vlaamse regering besliste recent nog dat woningen enkel nog op Airbnb zullen mogen staan als ze aangemeld zijn bij de overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. En het Vlaamse huurdersplatform wil dat er ook effectief wordt gecontroleerd of woningen op Airbnb ook echt geregistreerd werden, zegt Joy Verstichelen.
1: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn qua grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen, waardoor we dit veel sneller kunnen ondervangen.
0: De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Bij vloed komt het water een stuk verder op land dan normaal en bij eb trekt het dieper terug de zee in. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen. De reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water, zoals golfbrekers. Zelfs in de bewaakte zones is het opletten, zegt voorzitter Wim de Meester.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet er over de pechstrook. De brandweer is momenteel bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren en dat is goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste koers na zijn elleboogblessure, die hem ook uit de Ronde van Frankrijk heeft gehouden. Hij is dan ook erg tevreden.
3: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap. Het was toch direct een pittige ritme, vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
0: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen aan als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van dat bedrag. Jonathan met de penningen, deze zaak blijft de voetbalwereld beroeren, hè?
4: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
0: Jonathan, dankjewel. De temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht minima tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon, maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schabrigs. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
1: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de restvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
3: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt en die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911. Toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. En tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be. Okay.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. T40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Aalst, is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. Het zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
0: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
2: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
3: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt. Nee.
0: Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker en die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: links met Brecht Schuiprechts. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Aleid de Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
4: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een UCO 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

Spanje te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

neem een sigaret. Ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprijs. De D40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
2: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaerings. Op de E40 van de kust naar Brussel, de hoogte van Aalst, staat er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlette Veltjen moest haar huis verlaten.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
3: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. En extra politie ook in het Engelse Brighton. Onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
4: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker.

is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Wijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten en een stuk frisser aan zee naar 23. Vrijdag ook zon en wolken, mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Kiev in Oekraïne krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen ook al sprake van enkele zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad.